0: Ole. Ei se, ole.
1: Jaar, gaan dan jaar.
0: Zo zie je, oké, zakken naar mij, wat pak dan lee. Maar ze nog ze maar dat dan lee kunnen gaan. Pak dan lee.
1: Oei, onjaar. Ati guang taon. Murakyur, gaya bag kuno butas daling marga niya. Tiyan,